0: In my mouth, macerate the fire.
1: Hey, het slaap hadden verbied, zie het wie rapsvouder in vuur. Mami, kom mee, het ging een luus.